0: omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio SNB.
8: Met dit uur de meer muziek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nune en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur.

0: Uur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint-Sebastiaan aan de Wintel-Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni organiseert het Hilde Sint-Bastiaans een kofferverkoop. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je terecht in de Hildetuin. Bereikbaar via het kruispunt Kemperweg en Beerschotsweg aan de Winterdijk 1 in Oorschot. De intree kost 2 euro, maar koffie en thee zijn inbegrepen. Voor kinderen tot 14 jaar is de toegang gratis. En kom langs voor een unieke vondst en steun het goede doel. Kom langs op zondag 20 juni vanaf 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags voor een kofferbakverkoop van het Gilde Sint-Sebastiaans in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfo.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games. Bij rekenduo.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
11: Radio SNB.
1: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De imposante Sint-Pietrusbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voorportaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer een platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's. Van oude klassiekers tot moderne hits, hier is van alles te vinden. De toegang is gratis en de beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli is het weer feest op de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Casual Brew op, een enthousiaste muziekgroep uit Nuenen. Deze club, die al 8 jaar bestaat en onderdeel is van de Gerwense Muziekkorps, maakt het elke keer weer een feestje om muziek te maken in een gezellige sfeer. Hun repertoire is een heerlijke mix van nummers uit de top 2000, maar ook klassiekers uit de jaren 60 en 70 komen voorbij. Kom langs op vrijdag 3 juli van 7:30 tot 9:00 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
1: SNB. Met dit uur, de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: You don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 2 juli nodigt IVN Best je uit voor een zomerse editie van de beleefde seizoenenwandeling. De gids Henk van Kessel en Ans Webster nemen je mee naar het prachtige landschap rond Rijsingen, ten noordwesten van Sint-Oederode. Je wandelt door het Dommeldal, passeert bolle akkers, een oude kerkpad en de historische hoeve Arbeidslust. Voor wie wil carpoolen verzamelt men om 1:30 smiddags bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling zelf start om 2:15 bij de parkeerplaats De Helden van Klein Sint-Oederode. De tocht duurt ongeveer tot 4:00 smiddags. Deelnemen is gratis voor leden. Niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden is benodigd via het formulier op de website van IVN Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI. Check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
11: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Dat was Luf met Casanova in 2025. Een remix van Matt Poppa, afkomstig van de cd Only Love. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman, blij dat je erbij bent. We draaien plaatjes oud en nieuw afwisselend van elkaar. En sommige zijn helemaal nooit echt bekend geworden in de top 40. Gingen in de top 40 een tipper raden of kwam er zelfs helemaal niet in. Zo, dat kan gebeuren. Over diep met de volgende die ik ga draaien. Dat is eentje van Belinda Carlisle uit... Was het ook weer? Ergens in de jaren 80. Ik ben het kwijt welk jaar het was. Het is I Get Weak.

Belinda Carlisle in 1954, dat was. En deze I Get Weak. In 2025 is ze terug met een soort van Greatest Hits cover CD. Waarbij ze haar impressie geeft van nummers die zij mooi vindt. En dit is een van The Air That I Breathe.

Donna Reed in 2024 en Rose Garden. Iemand die een ongelooflijk succes doormaakt in de trends- en dancewereld is Julian Feijma uit Enkhuizen. Hij wordt regelmatig geboekt voor Ibiza voor Engeland. En, of onlangs Scheveningen. Kortom, hij is goed lekker bezig met onder andere deze hit die hij gemaakt heeft, Get Stupid.

0: dream last night.
1: Eind jaren 80, begin jaren 90 scoorden ze regelmatig hits. Daarna werd het een klein beetje stil rondom Jody Watley. Want ze is terug in 2026 met Dawn.
2: Cindy. Peter Timmerman.
3: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho remix.

Golden Beast Band en Summertime. Dat was een tip in 1978, maar geen hit. Dit wel, overigens. John Travolta en Olivia Newton-John. En The Summer Nights.

Apollo in 2020 met Ik wil alles met je delen was een songfestivalhit van Maywood in 1990. Dit is heel fraai. De Moonlight Sonata van Beethoven vermengd in I Put a Spell on You. Geniaal van begin tot eind. Dit is Candace Springs.

and I put a spell on you. Wauw, wat een zanger is. Geweldig goed. Soul diva van de 21ste eeuw. Zou je gewoon veel meer van moeten horen, toch? Lijkt mij. In plaats van Scarecrow Jack, dit is Love Wins.

0: Het was voor Scarecrow Jack een volslagen verrassing. Want wat is er gebeurd? In Nederland worden er jaarlijks polls gehouden door Keltkast. Die de beste folk muziek waarderen. En de beste artiest, de beste festival, noem maar op. Al die dingen meer die je kunt hebben met zo'n poll. En Scarecrow Jack had het beste folk debuut van 2019 hebben ze binnengesleept met hun cd Welcome Autumn. Daar lees niet op overigens, want dit is alweer een nieuwe van ze in 2020. Maar in ieder geval, Scarecrow Jack, Love Wins, winnaar Keltkast Paul. Beste tribuut, of beste debuut.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SMB 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
11: Radio SMB.
12: Bond Jan Berg.

De lekkere muziek van Kid Creole en de Coconuts uit het jaar 1982. Annie, I'm not your daddy, de titel van de plaat. Hartelijk welkom, u bent er weer bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze ook weer voor u het komende uur. Dus ook deze hedendaagse muziek van Miles Smith.

0: 1963, Nat King Cole, Those Lazy Hazy Days of Summer. Ja, Nat King Cole had ook een dochter die ook muzikaal was. Natalie Cole had in de jaren 70 bijvoorbeeld een dikke hit met This Will Be. Beide trouwens op veel te jonge leeftijd overleden.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2009 met Nick en Simon. De dag dat alles beter is. Zou die dag ooit komen?

0: Muziek van Nick en Simon uit 2009. De dag dat alles beter is. Ja, tegenwoordig zijn de mannen solo, hè?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Hoppen we naar 2012 met Bruno Mars.

0: Lekker stukje muziek van deze Bruno Mars uit 2012. Deze. Dit was Treasure.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier zo van Indiras en Ayatala. Hörst du den Ruf?

0: De muziek van Indiros en Eva Taya Horstuden, Den Roef, Duitsstalige muziek. En ja, er zat ook een andere taal in natuurlijk. Dat heeft u vast ook natuurlijk wel waargenomen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1994, dit is Deep Forest, een Sweet Lullaby.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06 51 85 2975, of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

1984, de muziek van Snowy White, Bird of Paradise, de titel van deze plaat. En fijn dat u er nog steeds bij bent hier in het Bonte Muziekverzameling, programma Bond. En wij gaan gauw door met de hedendaagse muziek, Somber. Er is potential.

0: muziek van Somber. Het was Potential.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar de jaren 60. Het 19...

0: Salvador Adamo, Crier, Ton, Non. Ja, 1963.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2001. Save me from drowning in the sea. Robbie Williams.

0: 2001 muziek, de Robbie Williams, The Road to Mandalay. Hier in de Monde Muziekverzameling, nieuw werk hier zo.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: De band ATF. Dit is Your Touch.

0: dankzij nieuwe muziek van ATF. Dit was een nummer met de titel Your Touch.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
0: De schakelaar 2012 met Gold One, Bruno Mars en Jason Mraz. This is my love.

eventjes terug naar het jaar 2012 met Gold One, Bruno Mars en Jason Ma. This is my love. En dat bracht ons aan het punt, het programma dat we echt afscheid van u moeten gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang Bontepi Radio toestel. Ik ben Jan Berg en ik blijf Jan Berg. Mij bereiken kunt u via janberg.radio@gmail.com. En ik wens u een hele fijne dag. Ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met The Beach Boys. Marcella, daar nog een nieuw werkje van Simone Seriovia. You're waiting in heaven. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en reenactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukjehoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

0: ze weer eens zo'n heerlijke klassieker. We gingen naar de 77 toe met de Caps and Brothers met de Non-Stop Dance. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje shownieuws.
1: Maureen Dutoit stapt aanstaande september in het huwelijkspootje met haar partner Jeroen Wiedenhoff. Ondanks het naderende huwelijk heeft het stel, dat inmiddels 12 jaar samen is, besloten om bewust apart te blijven wonen. In een interview met Margriet legt Jeroen uit dat de vonk destijds na een brutaal e-mailtje direct oversloeg. Hoewel de twee dolgelukkig zijn met elkaar, kiezen ze voor het behoud van hun eigen woning en routines. Jeroen vroeg de voormalig Hart van Nederland presentatrice eerder dit jaar ten huwelijk tijdens een romantische vakantie op Madeira. Carly Rae Jepsen brengt op 18 september een gloednieuw album uit. De Canadese zangeres maakte via Instagram bekend dat het gaat om het dubbelalbum Day and Night, dat in totaal 24 nummers zal bevatten. Fans hoeven niet lang te wachten op een eerste voorproefje, want de leadsingle On Wires verschijnt vandaag. De afgelopen weken hintte de popster al naar het project via mysterieuze sociale mediaberichten met cryptische locaties en tijdstippen. Het wordt haar eerste grote release sinds haar tweeluik uit 2022 en 2023.

een kijkje in de top 40 van 1987 met ABC, The Night You Murdered Love, op die oh zo lekkere vrijdag 26 juni 2026. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Na The Boys, we gaan terug naar 1971 met Give Up Your Guns. Well,

0: Twins, Mr. Know It All. We zijn zo terug met Keigo en Whitney Houston met Higher Love. Maar eerst gaan we naar
1: het weeroverzicht.
2: Vandaag blijft het zonnig en daarbij wordt het nog heter. In het zuidoosten van het land wordt het 37 of 38 graden. En lokaal kan het 39 graden worden. In het noorden van het land wordt het met 33 tot 36 graden veel warmer, doordat de wind vrijdag uit het zuiden tot zuidoosten komt. Ook op de Wadden wordt het met 29 tot 33 graden tropisch. En de kans dat in de loop van de dag een bui ontstaat is erg klein. De hitte werkt nog door tot in de avond en nacht, waarbij het op veel plaatsen een tropennacht wordt met temperaturen van 20 tot 24 graden. Morgen wordt het in het zuidoosten en oosten opnieuw

0: 36 tot 38 graden. In de Randstad is het 31 tot 34 graden. En dicht bij de kust wordt het 27 tot 29 graden. Behalve zon is er ook wat hoge bewolking, met later in de middag een kleine kans op onweer. Vanaf zondag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe, bij zonnige perioden waarin de temperatuur geleidelijk daalt. Zondag wordt het landinwaarts nog tropisch warm, maar daarna zakt het kwik naar 21 tot 26 graden.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Blijf morgen thuis. Er is een weeralarm afgegeven vanwege de extreme hitte. Het kan 40 graden worden. Het is voor het eerst dat het KNMI naar code rood grijpt. Het besluit werd genomen na een topoverleg met onder andere ProRail, Rijkswaterstaat en zorginstellingen. Door mensen niet onnodig naar buiten te sturen zou er een kleinere kans zijn op ernstige ongelukken. De extreme hitte zorgde ook zonder code rood al voor problemen vandaag. Bij de IJzeren Man in Eindhoven raakten meerdere hulpverleners onwel. Ze probeerden het leven te redden van een 19-jarige man die onwel werd in het water. Hij werd er pas na 2 minuten uitgehaald en moest gereanimeerd worden. De drenkeling en een politieagent zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag geldt nog code oranje. Op meerdere scholen werd het tropenrooster uit de kast getrokken vandaag. Met de hoge temperaturen was het in klaslokalen niet uit te houden. Vooral in oudere gebouwen. 30 graden kon het daar makkelijk worden en dan kun je niet goed leren. Wat het tropenrooster precies inhield verschilde per school. Scholen die een goede airco hebben bleven wel normaal open. Het nieuwe AZC in Nuenen mag gewoon worden afgebouwd en de asielzoekers mogen komen van de rechter. Er is veel protest tegen het AZC. Er waren meer dan 1000 bezwaren en er werden 2 bommen gevonden vorige week. Een buurtbewoner ging naar de rechter om het AZC tegen te houden, maar die zegt dat de gemeente niks verkeerd doet. Er moeten nou eenmaal opvangplekken zijn. Huiseigenaren in de Eindhovense Stokroosstraat zijn boos op Woninc. Volgens de bewonerscommissie zijn klachten na een mislukte renovatie 2 jaar geleden niet goed afgehandeld. Er waren lekkages en scheuren in plafonds. Volgens Woninc klopt dat niet en hebben bewoners zelf een informatiebijeenkomst afgezegd. Na het eerste onderzoek blijkt maatwerk nodig wat per adres moet worden bekeken. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Zeven jaar geleden een hitnotering voor Kygo. Samen met Whitney Houston hoorden we The Higher Love op die oh zo lekkere vrijdag 26 juni. Hier bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. De ochtendshow met zometeen de Europese weersverwachting. Maar is deze van Everything But A Girl. Dit is Missing.

de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen en wisselvallig weer. Spanje geniet van een strak blauwe lucht bij 33 graden Celsius. En Cyprus noteert een zonnige 27 graden Celsius. In Albanië trekken daarentegen regenbuien over bij 35 graden Celsius. Terwijl Ierland en België te maken krijgen met pittige onweersbuien bij tropische maxima van respectievelijk 27 graden Celsius en 38 graden Celsius. En Polen juist een kurkdroge, zonovergoten zomerdag beleeft met een warme 32 graden Celsius. Morgen breidt de extreme hitte zich in Centraal- en Zuid-Europa nog verder uit, waardoor Polen opwarmt naar een zonovergoten 35 graden Celsius en Albanië onder een heldere hemel de 37 graden Celsius aantikt. Spanje pakt met een zonnige 35 graden Celsius eveneens een flinke portie warmte mee. En België handhaaft zich op een zinderende 39 graden Celsius met aanhoudende kans op onweer. Terwijl het in het noorden van Rusland juist hardnekkig wisselvallig blijft, met regenbuien bij temperaturen van 18 graden Celsius tot 19 graden Celsius. Broadcasting live worldwide.

We sloten de week van Kim Wild af met een bijzondere samenwerking. Any Place, Anywhere, Anytime uit 2003. Dit tweetalig duet met de Duitse popicoon Nena, een nieuwe versie van Nena's eigen Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, brachten beide zangeressen weer helemaal terug aan de top. De single terug te vinden op Nena's album Twenten Jaren. Nena featuring Nena werd een gigantische zomerhit in Nederland. De plaat bleef maar liefst 19 weken lang in de top 40 staan en claimde glansrijk de absolute nummer 1 positie.

0: Cara met Fame, die jaren 80 serie die bij de VARA op tv was te zien. En dit kwam daaruit. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze Ozo Lekker vrijdag 26 juni. Die we aftrappen met The Romantics, What a Life View. Verder muziek van de Benga Boys, Supertramp, een blokje shownieuws. We hebben Melanie Wangchang en Blondie in het vooruitzicht. En dit uur heb ik nog Crash It met I Would Stay naar Phil Collins en Philip Bailey. Hier is Easy Lover.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 1:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

Romantics, What I Like About You. Daarmee zijn we bij het tweede uur gekomen van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 26 juni 2026. De opstart richting jouw weekend. Met het komend half uur Supertramp, een blokje shownieuws, Madonna, Alesso, Wang Chang, Bowser en Shocking Blue. En we trappen af in 99 met The Banga Boys en We're Coming To.

0: Daarmee zijn we toegekomen aan ons tweede blokje
1: shownieuws.
2: Brandon Flowers, 45, brengt op 21 augustus voor het eerst sinds 2015 een nieuw soloalbum uit. De frontman en toetsenist van de Amerikaanse rockband The Killers kondigde dinsdag de release van zijn derde soloplaat, getiteld Thrasher, aan. Flowers maakt met dit album een opvallende muzikale zijstap. Hij omschrijft de sound namelijk als puur country-western. Fans kunnen vandaag al luisteren naar de allereerste single van het project, genaamd Plans. Het wordt zijn eerste solowerk in 11 jaar tijd. Madonna kampt met een versleten knie als gevolg van haar decennia-lange carrière vol intensieve dansoptredens op hoge hakken. In een interview met Interview Magazine onthult de Queen of Pop dat haar kraakbeen volledig is verdwenen. Ook hardlopen en zware yogasessies hebben bijgedragen aan de klachten, waardoor ze sommige vormen van beweging noodgedwongen moest opgeven. Om fit te blijven richt ze zich nu op fietsen en circuittrainingen. Ondanks haar fysieke ongemakken brengt ze op 3 juli haar nieuwe dansplaat Confessions 2 uit. Het lang verwachte vervolg op haar succesalbum uit 2005.

recente top 40 notering van Alesso en Sasha Destiny hier bij de ochtendshow op die oh zo lekkere vrijdag. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst met Bauza en Magic gaan we nu naar 1984. We gaan de dansvloer op, want we gaan de hele dag dansen. Doen we met Wang Chang. Dit is Dance All Days.

De nummer 3 notering uit de top verder van dit moment. 1 plaats gezakt in de 14e week. Bauza met Magnic. Zometeen het Nederlandse weeroverzicht. Verder hebben we Week Just van Moses in het vooruitzicht. En gaan we nu...

0: weeroverzicht.
1: Vandaag blijft het zonnig en daarbij wordt het nog heter. In het zuidoosten van het land wordt het 37 of 38 graden. En lokaal kan het 39 graden worden. In het noorden van het land wordt het met 33 tot 36 graden veel warmer, doordat de wind vrijdag uit het zuiden tot zuidoosten komt. Ook op de Wadden wordt het met 29 tot 33 graden tropisch. En de kans dat in de loop van de dag een bui ontstaat is erg klein. De hitte werkt nog door tot in de avond en nacht, waarbij het op veel plaatsen een tropennacht wordt met temperaturen van 20 tot 24 graden. Morgen wordt het in het zuidoosten en oosten opnieuw 36 tot 38 graden. In de Randstad is het 31 tot 34 graden. En dicht bij de kust wordt het 27 tot 29 graden. Behalve zon is er ook wat hoge bewolking, met later in de middag een kleine kans op onweer. Vanaf zondag neemt de kans op regen en onweer.

0: onweersbuien toe bij zonnige perioden waarin de temperatuur geleidelijk daalt. Zondag wordt het landinwaarts nog tropisch warm, maar daarna zakt het kwik naar 21 tot 26 graden.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Zoek vandaag verkoeling. Dat dringende advies geeft het KNMI vanwege extreme hitte. Het kan plaatselijk 40 graden worden in onze regio en daarom is er een weeralarm afgegeven. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood afkondigt vanwege hoge temperaturen. Eerst werd nog gezegd dat mensen vanwege de extreme hitte vooral thuis moesten blijven. Maar omdat het thuis ook erg warm kan zijn, is dat advies aangepast. Meerdere scholen en kinderopvangcentra gaan eerder of blijven helemaal dicht vandaag. Bij scholenkoepel SKPO met basisscholen in Eindhoven en Zonne en Breugel hangt het af van het koelsysteem van het schoolpand. Alle locaties van Summa blijven dicht. Lessen en examens gaan niet door op de mbo-school. Fontys Hogeschool houdt de locaties wel open en heeft alleen wat buitenactiviteiten afgelast. Voor dakloze arbeidsmigranten is het de komende dagen echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat het hemeltje dan altijd dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. Het nieuwe AZC in Nuenen mag gewoon gebouwd worden en de asielzoekers mogen komen van de rechter. Er is veel protest tegen het AZC. Er waren meer dan 1000 bezwaren en er werden 2 bommen gevonden vorige week. Een buurtbewoner ging naar de rechter om het AZC tegen te houden, maar die zegt dat de gemeente niks verkeerd doet en er moeten nou eenmaal opvangplekken zijn. Bij een grote verkeerscontrole rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven zijn maandag 2 mensen opgepakt voor het bezit van harddrugs en pepperspray. Verder werden er 4 auto's in beslag genomen. In totaal werden er 85 verkeersboetes uitgeschreven. En even terug naar de hitte, want ondanks code rood lijkt het erop dat het concert bij ons in Brabant vanavond en morgen in het Philipsstadion gewoon doorgaat. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. Ook wordt er een nevelinstallatie ingezet om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio40.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

86.8 horen we We Just van Moses. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze werkweek. En ook voor deze oh zo lekkere vrijdag 26 juni. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Gaan we nu naar 1922.

0: just a magic friend.
1: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag begint de dag in New York. Bewolkt, met een bui bij 24 graden Celsius. Terwijl Chicago eveneens onder de wolken blijft bij 21 graden Celsius. In Washington D.C. valt er vandaag een bui bij 32 graden Celsius. Aan de westkust en in het zuiden schijnt de zon nauwelijks. Los Angeles en Las Vegas hebben een bewolkte dag bij respectievelijk 27 graden Celsius en 38 graden Celsius. Terwijl Miami te maken heeft met een bui bij 31 graden Celsius. Morgen blijft het wisselvallig, met kans op een bui in Washington D.C. bij 26 graden Celsius. Terwijl New York bewolkt blijft met 25 graden Celsius. Richting de zondag loopt het krik in Washington D.C. weer op naar 31 graden Celsius onder de wolken. Terwijl Las Vegas weer mag rekenen op een stralend zonnige dag met een hitte van 32 graden Celsius.
2: Lekker hoor, die muziek.

0: De Scooters met I Save the Day. En daarmee is het de hoogste tijd geworden om de geschiedenisboeken op tafel te gaan leggen.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 26 juni 1971. Carole King bereikte de top van de Amerikaanse albumlijst met haar meesterwerk Tapestry, dat wekenlang de hitlijsten domineerde. Het album groeide uit tot een van de meest succesvolle en invloedrijke singer-songwriter-platen aller tijden. 1993, de Britse reggae-band UB40 stond op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten met een coverversie van I Can't Help Falling In Love With You. Het nummer, bekend van de film Silver, werd een van de grootste internationale hits in de carrière van de band. 1965, de Birds bereikten de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met een uitvoering van Bob Dylan's Mr. Tambourine Man. Hun gekenmerkende jingle-jangle gitaargeluid defineerde de folkrock van het midden van de jaren 60.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni organiseert het Hilde Sint-Bastiaans een kofferverkoop. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je terecht in de Hildetuin. Bereikbaar via het kruispunt Kemperweg en Beerschotsweg aan de Winterdijk 1 in Oorschot. De intree kost 2 euro, maar koffie en thee zijn inbegrepen. Voor kinderen tot 14 jaar is de toegang gratis. En kom langs voor een unieke vondst en steun het goede doel. Kom langs op zondag 20 juni vanaf 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags voor een kofferbakverkoop van het Hilde Sint-Sebastiaans in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het Hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
13: SNB
14: 107.5 FM.
13: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
13: SNB.

0: stelletje van die stoere bieken. Zeelui, zeelen. Al zoek naar de lekkere meiden. Girls, girls, girls, girls.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

koude winter van 1975, vrienden. Ja, die volgde op een hele hete zomer. Zo. En het was ook nog een troddelschijf. Op Hilversum 3 toen. ILO, Electric Light Orchestra, Lieve Woman.

glazen bol die in de replay-stand staat op dit ogenblik. Zie ik dat het 1978 moet zijn geweest. En het was er een, hoor. Wat een kanjer. Zelfs in de top 100 van 1978 stond de plaat hoog. Johnny Mathis en de Leers.

0: Dan ben je mee groot geworden. Ja, we're sweet. Awake when Ben, dat waren jaren. Vrienden en vriendinnen, gaat het nog een beetje? Ja, riempjes, die zitten nog allemaal goed. Lekker stevig, lekker strak. Mooi hoor.
1: Veilig voor achter de keukengordijn.
0: Ja, stel je voor. Strand, een strandwandeling. Lekker het water in. Lekker in de modder rollen. En dan nog eens is daar...
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: De wasmachine.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, want, hè?

geef mij maar een miele. Kleine wasjes, grote wasjes, alles in een wasmachine, jongen, weet je wel. Nou, was dat niet heerlijk? Het was Travassie, het goede oude jaren. Dit is de Middle of the Road Show. Met een hele hete zomer.

Want vandaag was al 34 graden. In de schaduw. 34 graden. Ja. Dan ben je wel op vakantie toe, toch? Ben je aan vakantie toe? Long Hot Summer, Galaxy Lane. Terug in de middle of the road, Joe. Met ook, ach, zo'n lief, lekker nummer uit 1974. Sweet Sensation and Sad Sweet Dreamer. Dit zijn hits van toen. Dit is de middle of the road, Joe. En dit komt uit Italië. Zo is het Francesco.

0: Oh, Bellamy.
1: Hey, Hansje. Hey. Kusje. Achter je oren.
2: Nog niet, alweer. Cleverpool in de middel van de roadshow. Vind je het toch fijn dat jullie nog zijn blijven aanhaken? Ja, dat zijn de hits van toen. Voltooid en verleden tijd. Via lange palen en digitale kanalen.

0: de moon. En lig je met je rug op het zand van het strand. Ja. Nee, voor de knecht geen bongo. En ook geen bingo. Nee. S'avonds gewoon heel af en toe een lekker glaasje. Een lekker glaasje. Nou, vul zelf maar in. En ga je niet allemaal geheimen verklappen?
1: Nou, ik mag het zeggen. Ik heb er verstand van.
0: Hey, Dolf, jij toevallig weer.
1: Jawel, ja. Jawel. Ik vind... Ze zien er een beetje overrijp uit.
0: Ja.
1: Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel soep van.
0: Mede van de lol. Dit is de Middle of the Road Show. En Roger Glover komt gezellig op visite.

Nou, weet je wat het is? Ik wil wel naar Zandvoort aan de zee, maar ik ben zo bang als ik daar eenmaal aan ben gekomen, dat het zo'n mierenhoop is, weet je wel. Heb ik nog wel een plekje of kan ik toch beter de volgende keer s'morgens gelijk om 6:00 vertrekken? Toch? Ja. We hebben veel te weinig strand in Nederland, vinden. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Waarom klinkt het vandaag zo zomers op de radio? Heb jij enig idee? Nee? Oh, ik wel, hè? Nou, vooruit. Wine Paris. Over zomerhits gesproken. Dolce Vita.

temperaturen en natuurlijk zonnige muziek. Ryan Paris hoorde je met Dolce Vita. Een van de lasten in de show voor wat betreft vandaag de Middle of the Road Show. Te beluisteren van Ohio tot in de kop van Friesland. Jazeker. Met de voeten in de Waddenzee. Wierum, och, is ook zo'n leuk plaatsje. Hey, maak er nog een leuke voorzetting van.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SMB 107.5 FM.
12: En overal via radio-smb.nl.
11: Radio SMB.

Beetje mee achter. Beetje mee hijgen. Met Fleetwood Mac. Ik zit in de rit. Nog een keer. Uit ons basisjaar een hele grote hit van Fleetwood Mac. Hallo, daar zijn we weer voor twee uurtjes. De Bouwval hier op jouw radio. We hebben vandaag weer hele leuke muziek. En ook weer een heel speciaal jaar wat we in de belangstelling hebben gezet deze komende twee uur. Het is het jaar van Piet Veerman, want die had de grote nummer 1 in het hit van het jaar met Sailing Home. Crockett's Team, je weet wel, Jan Hammer moet je dan zeggen. Dat was een grote hit. En We Ain't Never Gonna Be Respectable van Mel en Kim was een grote hit in Nederland. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Whitney Houston, stond op nummer 4 in het jaarlijstje van dit jaar. En Never Gonna Give You Up van Rick Astley op nummer 5. 6, You Want Love, Maria Maria, oftewel Mix Emotions op nummer 6 dus. En I Want Your Sex van George Michael stond op nummer 7 dit jaar. I Knew You Were Waiting For Me, Aretha Franklin en George Michael stond er ook in. Ja, ja, op nummer 8. En nummer 9, Who's That Girl van Madonna. En als laatste in onze top 10 van dit jaar, With or Without You van U2. Het was trouwens ook het jaar dat meneer De Uil, oftewel Joop Den Uil, overleed. Het was het jaar van de vermoorde Gerrit-Jan Heijn. En het was het jaar van de eerste intifada. Je weet al, de oorlog in Midden-Oosten, Israël, Palestijnen en dat soort dingen. Dingen die nog steeds aan de gang zijn. Die eigenlijk niet te stoppen zijn, maar eigenlijk zouden moeten stoppen. Hey, welkom in het jaar 1987. Dit is Clymie Fisher. And love changes everything. Maar dan ook echt alles.

Met Jennifer Warrens hadden die titelsong van de echte, enige echte film uit 1987. Het nummer heette The Time of the Lie of My Life. Ja, ik moet het even goed uitbreken. I had the time of my life. In die film dan had Beep haar de tijd van haar leven, zo gezegd. Ja, Beep bedoel ik niet het varkentje Beep mee. Maar bedoel ik de dame die daar met die rokjes en alles heen en weer danste. Oftewel Dirty Dancing voor degenen die het nog niet door hadden. 1987 was dat alweer. En over leuke platen gesproken. Ice House bracht in 1987 deze plaat uit.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Zoek vandaag verkoeling. Dat dringende advies geeft het KNMI vanwege extreme hitte. Het kan plaatselijk 40 graden worden in onze regio en daarom is er een weeralarm afgegeven. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood afkondigt vanwege hoge temperaturen. Eerst werd nog gezegd dat mensen vanwege de extreme hitte vooral thuis moesten blijven. Maar omdat het thuis ook erg warm kan zijn, is dat advies aangepast. Meerdere scholen en kinderopvangcentra gaan eerder of blijven helemaal dicht vandaag. Bij scholenkoepel SKPO met basisscholen in Eindhoven en Zonne en Breugel hangt het af van het koelsysteem van het schoolpand. Alle locaties van Summa blijven dicht. Lessen en examens gaan niet door op de mbo-school. Fontys Hogeschool houdt de locaties wel open en heeft alleen wat buitenactiviteiten afgelast. Voor dakloze arbeidsmigranten is het de komende dagen echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat het hemeltje dan altijd dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. Het nieuwe AZC in Nuenen mag gewoon gebouwd worden en de asielzoekers mogen komen van de rechter. Er is veel protest tegen het AZC. Er waren meer dan 1000 bezwaren en er werden 2 bommen gevonden vorige week. Een buurtbewoner ging naar de rechter om het AZC tegen te houden, maar die zegt dat de gemeente niks verkeerd doet en er moeten nou eenmaal opvangplekken zijn. Bij een grote verkeerscontrole rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven zijn maandag 2 mensen opgepakt voor het bezit van harddrugs en pepperspray. Verder werden er 4 auto's in beslag genomen. In totaal werden er 85 verkeersboetes uitgeschreven. En even terug naar de hitte, want ondanks code rood lijkt het erop dat het concert bij ons in Brabant vanavond en morgen in het Philipsstadion gewoon doorgaat. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. Ook wordt er een nevelinstallatie ingezet om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio40.nl.

Just around the corner, daar gebeurt het. Net een stukje om de hoek. Nou ja, in 1983 opgericht door conservatoriummuzikant Peter Kimsbury en Anna Lasco. De dame die in nachtclubs zong, zogezegd. En ze brachten dit soort prachtige plaatjes uit. Uit 1987, ons basisjaar, was dit afkomstig. Just Around the Corner van de heer en dame Cock Robin. He was born.

87, zo'n beetje eind 80 jaren, waren ze werelds in Europa. Zo ook hier in Nederland brachten ze een aantal plaatjes uit. Een stuk of 3, 4, Misfits, Name and Number, Ordinary Day en dan deze Curiosity Killed the Cat. En dat waren ze zo'n beetje die eind 80 jaren grote hits waren in Europa.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

wat hoesje te kijken. Belle Perez bracht een aantal hele prachtige platen uit in België, Bels Vlaanderen. Maar in Nederland deed het niks. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Als je de dame ziet op het hoesje, dan denk je van nou, dat mag voor mij wel een hit worden. Maar het deed weinig op één of twee kleine plaatjes daar. In ieder geval uit 2005 was dit Bella Perez en haar plaat. Ja, ik ga het niet proberen om de titel te zeggen, want dat lukt me dan toch niet. Hey, welkom in 1987, het jaar waar onder andere de heer Rudolf Hess zelfmoord pleegt. Op 17 augustus 1987 pleegde de voormalige nazi-kopman Rudolf Hess op 92-jarige leeftijd zelfmoord in de Berlijnse Spandau-gevangenis. En de Deltawerken die worden voltooid met het sluiten van de Philipsdam in 1987. En dan ook nog 1987, Zwarte Maandag. Op 19 oktober 1987 valt de koers maar liefst 12% op de beurs in Amsterdam. Wat was dat een zwarte dag. Ik kan het me nog herinneren als de dag van 19 oktober 1987. Ik kan het echt nog echt. Ik moet eerlijk toegeven, ik kan er me niks meer van herinneren. Maar oké. Over dan 1987 gesproken. Dit was een hele grote hit. Deze groep was heel groot aan het eind van de jaren 80. En dit was U2, of is U2. Het is nog steeds U2. And Where the Streets Have No Name.

Nou, mag het licht uit? Even wachten. Ik kan net niet bij de lichtknop. Oh, dank je. Ja, zulke behulpzame collega's hier in de studio. Licht is uit. De dijk heeft het naar hun zin. Mag het licht uit, 1987. De officiële hitnotering voor de dijk met deze prachtplaat. Mag het licht uit. Als zij jou in hun armen sluiten.

Sanford Man, 1966. De zeezender tijdperk, mag ik wel zeggen. Was dit een hele grote hit. The Pretty Flamingo, de English Invasion hier in Holland. Met al dit soort prachtige, mooie 60 jaren deuntjes. Ben weer terug naar het nieuws, reclame. Hier op dit station. Hey, ik zie je zo. Nu de Mixed Emotions uit ons basisjaar 1987 en You Want Love, baby.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli is het weer feest op de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Casual Brew op, een enthousiaste muziekgroep uit Nuenen. Deze club, die al 8 jaar bestaat en onderdeel is van de Gerwense Muziekkorps, maakt het elke keer weer een feestje om muziek te maken in een gezellige sfeer. Hun repertoire is een heerlijke mix van nummers uit de top 2000, maar ook klassiekers uit de jaren 60 en 70 komen voorbij. Kom langs op vrijdag 3 juli van 7:30 tot 9:00 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkte in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken. Dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokte branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

David Bowie. Een beetje op de toppen van zijn kunnen. Day in, day out. Brengt nog steeds hier en daar een keer een cd'tje uit. Pas geleden ook weer een, maar niet meer de David Bowie van toen. En een hoop van zijn fans van toen, die hebben ook gezegd van... Nou, het hoeft niet per se meer. Maar dit was uit 1987, ons basisjaar. Day in, day out. Toen hij nog op de toppunt van zijn roem was. Hey, hallo en welkom dat je nog steeds bent aan het luisteren. Of misschien heb je net ingeschakeld. Dit is de bouwval, nog één uurtje te gaan. Je hebt heel wat gemist als je net inschakelt. We hebben het al de hele tijd met je over 1987. Een jaar waarin heel wat dingetjes gebeurden. Zo onder andere de 19-jarige West-Duitse Matthias Rust. Die landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. En er waren ook nog hitjes van Michael Jackson. Bad was een hele grote hit. Fate van George Michael. Mel en Kim, Applebee, moet ik dan erbij zeggen. Showing Out, Get Fresh for the Weekend. En Boy George, Everything I Own was een hele grote hit in Europa. Ook waren er nog andere dingen. Hamas die werd opgericht. Ik weet niet of je dat nog weet. Hamas nog steeds bezig in het Midden-Oosten. En er was een veldslag op 1 maart 1987... na de competitiewedstrijd tussen FC Den Haag en Ajax. Deze wedstrijd, de supporters zo gezegd, dat eindigde in een totale veldslag... waar de ME te pas moest komen om het allemaal weer een beetje in orde te maken in 1987. Nu uit 1987 een heel mooi Nederlands product. Spargo en Just For You.

Een plaat waar je eigenlijk heel stil van wordt. Recht uit het hart. Splitsing. Ronsbasisjaar 1987 alweer. Wat maakten we toen toch hele mooie nummers van die groepen waar we op dit moment eigenlijk niks, want ook niks meer van horen. Ik word er eigenlijk heel rustig van. Moet ik eigenlijk de volgende plaat weer aankondigen in een optempo dingetje, maar blijf een beetje in die stemming hangen van Splitsingen recht uit het hart. Maar we gaan gewoon door. 1990, Pebbles and Give You the Benefits of the Doubt.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 2 juli nodigt IVN Best je uit voor een zomerse editie van de beleefde seizoenenwandeling. De gids Henk van Kessel en Ans Webster nemen je mee naar het prachtige landschap rond Rijsingen, ten noordwesten van Sint-Oederode. Je wandelt door het Dommeldal, passeert bolle akkers, een oude kerkpad en de historische hoeve Arbeidslust. Voor wie wil carpoolen verzamelt men om 2:30 smiddags bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling zelf start 2:15 bij de parkeerplaats De Helden van Klein Sint-Oederode. De tocht duurt ongeveer tot 4:00 smiddags. Deelnemen is gratis voor leden. Niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden is benodigd via het formulier op de website van IVN Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ik kan niet zo goed la la la la zingen, maar de heren van de Hollies doen dat veel beter. 1972, daar komt het uit. The Man With No Heart. Welkom, je luistert naar de Bouwval. Straks gaan we nog eens kijken wat er de top 10 was in 1987 in de Billboard Hot 100 lijst. Dus de Amerikaanse lijst. En we gaan straks nog ook kijken wat voor films er waren in 1987.

Ho, hej, ha. Ho, ho, hej, ha. Even kijken, wat doe ik nou verkeerd? Ik moet eigenlijk dit niet hebben, ik moet dit hebben. Ja, ik wou eens even gaan kijken wat er gebeurd was in de top 100 van 1997 in de Billboard-lijst. En zomaar start ik dan voor degenen die heel snel waren de nummer 1 heeft uw lijst. Nou weet je het eigenlijk al, als je een beetje mee hebt geluisterd. Maar oké. De top 100 van 1987, de Billboard Hot 100 lijst. Op nummer 10 stond daar Bon Jovi in 1987 met Living on a Prayer en Shakedown van Bob Seger. Op nummer 9, Bruce Hornsby and the Range. Op nummer 8 met The Way It Is en Here I Go Again van Whitesnake stond op nummer 7. Robin Neville met C'est La Vie op nummer 6 in 1997 en Starship stond op nummer 5 met Nothing's Gonna Stop Us Now in de Billboard Hot 100. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Een van de snelle platen van Whitney Houston stond op nummer 4 in 1987 in de Billboard Hot 100 lijst. En George Abbott met Shake You Down stond op nummer 3. Op nummer 2 Heart met Alone, die iets later bij ons ook een hele grote hit werd. En op de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100 over 1987. Je hoorde hem net al een beetje in mijn vergissing opkomen. The Bangles. Een nummer geschreven door, ik dacht Prins, maar dat weet ik niet zeker. Dit is Walk Like an Egyptian, hier in Nederland ook een bom van een hit.

0: Egyptian.
1: Eén hand voor, één hand achter. En dan... Walk like an Egyptian. Ik doe even mee, zou ik zeggen. Ik doe het nu ook. Wacht maar zo. En dan... En de andere kant weer omdraaien. De nummer 1 hit uit 1987 uit de Billboard Hot 100 de Billboard Hot 100 lijst, ja. Walk like an Egyptian van de Bengals. Wie anders zou ik zeggen? Nieuwe plaats die in 1987 ook een zeer grote indruk op mij maakte. Jawel. Little Steve en The Bitter Fruit, oftewel We Don't Want to Pick Your Bitter Fruits.

just more and more. There's another word for love. Wonderwall, zoals ik net al zei, 2002 was het een aardig hitje hier in de Lage Landen. En hitjes waren er ook in 1987, ons basisjaar. Dit is Dusty Springfield, ze was er weer een keertje terug, samen met de Pet Shop Boys. And what have I done to deserve this?

1975, in mei van 1975 stond het in de hitparades hier in de Lage Landen. En ik moet eerlijk toegeven, ik zou mijn god niet weten hoe het weer in die tijd was. De Turtles. Het is een beetje tegen het eind van de zeezenderperiode 1975. In het begin van de zeezenderperiode 1967 was het een hele grote hit. En nu even wat anders. Jawel, we gaan even kijken naar de films uit 1987, ons basisjaar. Welke films draaiden er in de bioscopen hier in de landen? Cry Freedom was een van die films. Fatal Attraction, die kennen we nog zeker wel. En Full Metal Jacket, de film van Stanley Kubrick, draaide in 1987. Ook Good Morning Vietnam en Moonstruck, de films waren enorm. Dan Robocop van Paul Verhoeven, die draaide. En The Last Emperor. En niet te vergeten de Untouchables van Brian De Palma. Draaide in de Nederlandse, Vlaamse en ja, de andere bioscopen zo rondom de wereld. Ook Nederlands films waren te bewonderen in de bioscoop in 1987. Eentje daarvan, een maand later. Anoushka van Brakel bracht die film uit. Het werd een aardig hitje. Nou, hitje. Kan je dat zeggen van een film? Het werd een daverend succes misschien. Hè? Beter voor een film.

84, daar heb je de afgelopen twee uur naar kunnen luisteren. Met jou. Ook een beetje andere muziek hier in de bouwval, dat weet je wel. Hè? Ben je een beetje gewend van me, hoop ik, als je meer hebt geluisterd. All this peace and understanding. Ja, ja, all this peace and understanding. We wouden het maar. We wensten het ons, zal ik maar zeggen. Redbox for America. Het zit erop voor vandaag, voor deze twee uur, voor deze uitzending. Voor wat mij betreft hier op de radio voor nu. Ja, om zo maar eventjes duidelijk te maken dat het afgelopen is. Hey, ik zie je de volgende keer weer. En tot die tijd onder andere deze plaat van John Farman. En You're the Voice, You're Everything for Me. Hey, tot de volgende keer. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkte in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
4: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

van Polle Ewart, hoe is het heel, maar Dino Martin, Treintje Oosterhuis, door weer en wind. Eenmalig bij elkaar gekomen en een fantastisch nummer gemaakt in 2023. Hoe is de Pink Floyd en Another

0: Wait For You. Dat is wel fantastisch, hè? Dat je ouders dan toen gingen vrijen met elkaar. En die wisten al van tevoren dat het was meant, I'm meant for you. Dat is mooi.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Dat weet ik zeker, want dit gaat je raken. Guus Meeuwis, we leven nu.

0: Meerdere scholen en kinderopvangcentra gaan eerder of blijven helemaal dicht vandaag. Bij scholenkoepel SKPO met basisscholen in Eindhoven en Zonne en Breugel hangt het af van het koelsysteem van het schoolpand. Alle locaties van Summa blijven dicht. Lessen en examens gaan niet door op de mbo-school. Fontys Hogeschool houdt de locaties wel open en heeft alleen wat buitenactiviteiten afgelast. Voor dakloze arbeidsmigranten is het de komende dagen echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat het hemeltje dan altijd dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. Het nieuwe AZC in Nuenen mag gewoon gebouwd worden en de asielzoekers mogen komen van de rechter. Er is veel protest tegen het AZC. Er waren meer dan 1000 bezwaren en er werden 2 bommen gevonden vorige week. Een buurtbewoner ging naar de rechter om het AZC tegen te houden, maar die zegt dat de gemeente niks verkeerd doet en er moeten nou eenmaal opvangplekken zijn. Bij een grote verkeerscontrole rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven zijn maandag 2 mensen opgepakt voor het bezit van harddrugs en pepperspray. Verder werden er 4 auto's in beslag genomen. In totaal werden er 85 verkeersboetes uitgeschreven. En even terug naar de hitte, want ondanks code rood lijkt het erop dat het concert bij ons in Brabant vanavond en morgen in het Philipsstadion gewoon doorgaat. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. Ook wordt er een nevelinstallatie ingezet om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Killers en Human, zometeen ook Rigiera met Vamos a la Playa. Ook leuk. Nou ja, leuk. Het is niet echt een heel leuk verhaal. Je denkt dat het een heel leuk zomersplaatje is, maar er zit een hele andere insteek achter. Dan ga ik je straks melden.

eigenlijk, in 1983 waren we natuurlijk allemaal bang voor de atoombom en zo. Daar gaat het om. Vluchten naar de Vamos a la Playa. Dus vluchten naar het strand. Om dan in zee te duiken mocht de bom vallen. Daar komt het eigenlijk op neer. Serieus waar. Je denkt allemaal dat het een zomersplaatje was. Het ook. Het was een grote hit in de zomer van 83. Maar er zit een hele andere insteek achter. Ja, dat is altijd wel bijzonder fraai om te weten.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 30 juni brengt de Pompelierskapel uit de Valkenswaard weer muziek naar de kiosk in Son en Breugel. Deze trouwe gasten zijn opgericht vanuit de vrijwillige brandweer van de Valkenswaard en bestaan al meer dan 40 jaar. Bij hen staat gezelligheid en sociaal karakter van de vereniging voorop. Muzikanten en luisteraars komen samen voor een gezellige muziekavond. Kom langs op dinsdag 30 juni vanaf 7:30 tot 9:00 in de avond in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In de beeld is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radionieuws.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SMB 107.5 FM.
11: En overal via radiosmb.nl.
12: Radio
11: SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
13: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
11: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
13: Dit is Platenprak met René van Elst.

met zijn doorbraak in wereldhit Mandy uit 1974. Trouwens, oorspronkelijk een jaar eerder uitgebracht door Scott Anglis onder de titel Brandy. Maar Manilow veranderde de naam om verwarring met de andere hit te voorkomen en zette zich achter de piano en creëerde een van de meest meeslepende popballads aller tijden. Vrienden van de show, jawel, daar zijn we dan weer. Ik moet eventjes zeggen dat mijn broer verhinderd is vandaag. Maar hij heeft wel even het een en ander achtergelaten hier in de studio. Dus daar ben ik in ieder geval dankbaar voor. We knallen lekker tegenaan tot de klok van 2 in het programma Platenprak. En dat eventjes net voor het weekend. Het is vrijdag, ja. En op vrijdag, ja, ja wat dan? Nou, dat weet ik nog niet. We gaan het zien. Goed, van die intieme tranentrekken van Barry Manilow gaan we naar een nog grotere drama, maar dan verpakt in een van de meest bombastische en geniale popopera's die de muziekgeschiedenis rijk is. We gaan terug naar het jaar 1968, geschreven door zijn tweelingbroer Paul Ryan, maar gezongen met een ongekende intensiteit door Barry Ryan. Het nummer heet Eloise en ik heet je hartelijk welkom, Barry Ryan.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl

zo staat het op het hoesje. Fayo Condias, de Belgische formatie met een onweerstaanbare wereldhit. En wat een waanzinnige energie bezit deze track toch. Dan gaan we terug naar het najaar van 1980. Kate Bush nam ons op haar album Never Forever mee in een sprookjesachtige, maar tegelijkertijd diep melancholische wereld. Army Dreamers.

0: zoveel guilty. Ongekende krachten.
1: Deze Amerikaanse geweldenaar toch in elke noot die hij zingt. We gaan naar een oud nummer uit 1964. The Temptations and My Girl.
2: De beste gouden ouwe. Hoor je in het programma.

0: terug naar de nazomer van 83. Oorspronkelijk in de jaren 60 geschreven door Neil Diamond als een melancholische country ballad, maar de mannen van UB40 uit Birmingham dronken er een flinke slok Jamaicaanse rum bij, goten er een herkenbare en lome reggae groove overheen en scoorden er wereldwijd een nummer 1 hit mee. Wie kent Vicky Game niet? Nou, ik vertel het je.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: En als je dit hoort, ja, dan denk je meteen aan Chris Isaak. En die is vandaag jarig. De man achter de tijdloze klassieker Wicked Game. Geboren in Stockton, Californië, groeide hij op met de muziek van Elvis Presley en Roy Orbison. Invloeden die duidelijk hoorbaar zijn in zijn eigen stijl. Hij wist een unieke mix te creëren van rock'n'roll, rockabilly en melancholische pop. Zijn grote doorbraak kwam met het album Hurt Shape World, waarop Wicked Game uitgroeide tot een wereldhit en nog altijd veel op de radio te horen is. Ook nummers als Blue Hotel, Somebody's Crying en Baby Did a Bad, Bad Thing maakte hem geliefd bij een breed publiek. Na zijn muziek speelde Isaak ook in diverse films en tv-producties. En wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij altijd trouw is gebleven aan zijn eigen geluid. Geen trends, geen grote stijlwisselingen, maar sfeervolle muziek vol emotie en nostalgie. En daarom blijft hij, ook voor het nieuwe generatie, een geliefde naam in de muziekwereld. Wicked Game. Het hele verhaal kun je lezen op www.popmedia.com.

0: the music play. Zo, vrienden van de show, dat was een weer voor vandaag. Het weekend staat inderdaad voor de... Ja, die staat voor de deur, ik hoor het al. En natuurlijk ben ik er maandag weer met het programma Platenprak tussen 1 en 2. Nou, dan wens ik jou in ieder geval een heel fijn weekend. Ik ga eruit met een beetje verliefd.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nune en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïense aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen. Zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten, daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
2: Radio
10: SMB
2: 107.5 FM.
10: En overal via radio SNB.nl.
2: Radio
10: SNB.

It's the Sin, the Pet Shop Boys, de aftrap van muziekplezier op deze Ozo. Lekkere vrijdag 26 juni 2026. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zeeuwse Tens en de 20s. Met het komende half uur U2, David Bowie, de Europese weersverwachting.

kijkje 1984 met you, you're the pride in the name of love. Op die ozo lekkere vrijdag, de opstart richting jouw weekend. Waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Maar we gaan eerst down under, underground met...

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen en wisselvallig weer. Spanje geniet van een strak blauwe lucht bij 33 graden Celsius. En Cyprus noteert een zonnige 27 graden Celsius. In Albanië trekken daarentegen regenbuien over bij 35 graden Celsius. Terwijl Ierland en België te maken krijgen met pittige onweersbuien bij tropische maxima van respectievelijk 27 graden Celsius en 38 graden Celsius. En Polen juist een kurkdroge, zonovergoten zomerdag beleeft met een warme 32 graden Celsius. Morgen breidt de extreme hitte zich in Centraal- en Zuid-Europa nog verder uit, waardoor Polen opwarmt naar een zonovergoten 35 graden Celsius en Albanië onder een heldere hemel de 37 graden Celsius aantikt. Spanje pakt met een zonnige 35 graden Celsius eveneens een flinke portie warmte mee. En België handhaaft zich op een zinderende 39 graden Celsius met aanhoudende kans op onweer. Terwijl het in het noorden van Rusland juist hardnekkig wisselvallig blijft, met regenbuien bij temperaturen van 18 graden Celsius tot 19 graden Celsius.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvleugen.

That's the way love goes van Janet Jackson. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. We zijn daar met muziekplezier voor de laatste maal deze werkweek. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst met Alex Warren. Tot die tijd doen we het met Duncan Brown. Hier is Wild Places.

0: We zijn zo terug met The Talking Heads en The Road to Nowhere.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag blijft het zonnig en daarbij wordt het nog heter. In het zuidoosten van het land wordt het 37 of 38 graden. En lokaal kan het 39 graden worden. In het noorden van het land wordt het met 33 tot 36 graden veel warmer, doordat de wind vrijdag uit het zuiden tot zuidoosten komt. Ook op de Wadden wordt het met 29 tot 33 graden tropisch. En de kans dat in de loop van de dag een bui ontstaat is erg klein. De hitte werkt nog door tot in de avond en nacht, waarbij het op veel plaatsen een tropennacht wordt met temperaturen van 20 tot 24 graden. Morgen wordt het in het zuidoosten en oosten opnieuw 36 tot 38 graden. In de Randstad is het 31 tot 34 graden. En dicht bij de kust wordt het 27 tot 29 graden. Behalve zon is er ook wat hoge bewolking, met later in de middag een kleine kans op onweer. Vanaf zondag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe, bij zonnige perioden waarin de temperatuur geleidelijk daalt. Zondag wordt het landinwaarts nog tropisch warm, maar daarna zakt het kwik naar 21 tot 26 graden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of meterkast uitbreiden, komen op een wachtlijst terecht. Voor deze kleine verbruikers werd voorheen plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. Het KNMI adviseert mensen verkoeling te zoeken vandaag. Het kan plaatselijk 40 graden worden in onze regio. Daarom is er een weeralarm afgegeven. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood afkondigt vanwege extreme hitte. Eerst werd geadviseerd om thuis te blijven en alleen weg te gaan als het niet anders kan. Maar omdat het ook thuis erg warm kan zijn, is dat advies door het KNMI aangepast. Drie mensen zijn gisteravond gevlucht na een achtervolging door Geldrop. Een automobilist reed daar hard over de weg en schoot op de laan der vier heemskinderen ineens het fietspad op. Voor zijn agent was het een geluk dat daar op dat moment niemand fietste. De politie kreeg de bestuurder uiteindelijk te pakken en die ontving honderden euro's aan bekeuringen. Naar de twee andere inzittenden wordt nog gezocht. Vier van de vijf verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. Dat meldt Omroep Brabant. De vijfde man is wel vrijgelaten, al blijft hij verdachte in de zaak. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. De zorgvilla van Expert Care in Waalre moet uiterlijk woensdag al dicht. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in omdat er te veel zorgen over de kwaliteit en veiligheid zijn. Wat er precies misgaat is niet duidelijk. Verzekeraars moeten de komende dagen een nieuwe plek voor de bewoners regelen. Het gaat veelal om kinderen met zware fysieke en geestelijke beperkingen. Er loopt nog een kort geding van de cliëntenraad om de zorgvilla tijdelijk toch nog open te houden. En wie een verkoelende duik wil nemen, kan niet naar het openluchtzwembad De Dolfijn in Best. De gemeente houdt het bad dicht om bezoekers en personeel te beschermen. Je kan wel vanavond en morgen naar het concert bij ons in Brabant in het Philipsstadion. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. En ook kan je gratis water drinken en er komt een nevelinstallatie om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl. Hey,

27 juni 1986 werd hij verkozen tot alarmschijf Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Een plaat die we daarna de komende 10 weken gaan tegenkomen in de top 40 van 40 jaar geleden. Waar hij gaat pieken op de nummer 6 positie.

is afkomstig uit Zeeland. Worden de formatie Bluff met Horizon. En daarmee gaan we richting het tweede uur van muziekplezier. Die we gaan aftrappen met Losing My Religion van R.E.M. Dit uur heb ik nog Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. Maar eerst de klassieker uit 72. Dit is

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op stoeterij Breida Blik aan de Oelse Dijk 2 in Oorschot vindt het Nederlands kampioenschap voor IJslandpaarden plaats. Dit jaarlijkse evenement toont de prachtige gangen zoals de tolen en de telgang. En dient als selectiemoment voor de internationale kampioenschappen. Het evenement duurt 3 dagen van de vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Bezoekers kunnen dagelijks genieten van deze unieke paardensport. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli op stoeterij Breida Blik aan de Oerlesse Dijk 2 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. De ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Worden we alfabet met Fascination. Zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Maar eerst Your Love Still Brings Me To My Knees. Een passievolle en ijzersterke track van de Amerika geboren Australische zangeres Marcia Hein. Hoewel ze in Australië al jarenlang de absolute queen of pop was en hit na hit scoorde, betekende dit nummer haar grote internationale doorbraak in Europa. Het nummer blinkt uit door zijn strakke op-tempo popproductie met lichte rock-invloeden, maar het is vooral de loopzuivere, krachtige, bezielde vocale prestatie van Heinz die de show steelt. De indringende tekst over...

Verenigde Statenweersverwachting. Vandaag begint de dag in New York. Bewolkt, met een bui bij 24 graden Celsius. Terwijl Chicago eveneens onder de wolken blijft bij 21 graden Celsius. In Washington D.C. valt er vandaag een bui bij 32 graden Celsius. Aan de westkust en in het zuiden schijnt de zon nauwelijks. Los Angeles en Las Vegas hebben een bewolkte dag bij respectievelijk 27 graden Celsius en 38 graden Celsius. Terwijl Miami te maken heeft met een bui bij 31 graden Celsius. Morgen blijft het wisselvallig, met kans op een bui in Washington D.C. bij 26 graden Celsius. Terwijl New York bewolkt blijft met 25 graden Celsius. Richting de zondag loopt het krik in Washington D.C. weer op naar 31 graden Celsius onder de wolken. Terwijl Las Vegas weer mag rekenen op een straat.

uitgebracht in 1992 en het werd een klein hitnoteringje in de top 40 in 1993. Betty Wright met Tonight is the Night. In het vooruitzicht Keiko uit de hitlijst, maar we gaan eerst verder met Hot Chocolate, de Britse formatie rond Errol Brown, die in de jaren 70 en 80 hit na hit scoorde met een warme mix van disco, funk en feel good soul. Tijd voor een onverredelijke groove en een loeistrakke gitaar van 1978. Hot Chocolate met Everyone's a Winner. Double.

0: Lancering voor Keiko en Griffin Kellett, Save My Love. Zometeen de weersverwachting voor Nederland wat betreft het komend weekend. Verder hebben we het vooruitzicht Natalie en Red Hot Chili Peppers met nu America. We gaan naar 1975 met de Sister Golden Hair.
1: Well,

0: tot zuidoosten komt. Ook op de Wadden wordt het met 29 tot 33 graden tropisch. En de kans dat in de loop van de dag een bui ontstaat is erg klein. De hitte werkt nog door tot in de avond en nacht, waarbij het op veel plaatsen een tropennacht wordt met temperaturen van 20 tot 24 graden. Morgen wordt het in het zuidoosten en oosten opnieuw 36 tot 38 graden. In de Randstad is het 31 tot 34 graden. En dicht bij de kust wordt het 27 tot 29 graden. Behalve zon is er ook wat hoge bewolking, met later in de middag een kleine kans op onweer. Vanaf zondag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe, bij zonnige perioden waarin de temperatuur geleidelijk daalt. Zondag wordt het landinwaarts nog tropisch warm, maar daarna zakt het kwik naar 21 tot 26 graden.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: De imposante Sint-Pietersbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag, behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voor het portaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: Het zal doen en ik muziek plezier. Radio Ritmos.

0: nummer 1 hit wisten ze te bereiken in 1990 met deze I'll Be Thinking About You, de London Beat. En daarmee zijn we toegekomen aan
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Er is een bijna onweerstaanbare drang in de maatschappij om iedereen in kleurslijf van perfecte te dwingen. We worden vaak beoordeeld op onze bereidheid om braaf binnen de lijntjes te kleuren. Om onze eigenzinnigheid in te ruilen voor een sociaal geaccepteerd imago van onberispelijkheid. Het is een rol die velen proberen te spelen. Vaak uit angst om afgewezen te worden als ze de maskers van de burgerlijke moraal zouden laten vallen. Maar ergens in die strijd tussen wie echt zijn en wie we geacht worden te zijn, schuilt een verzet. Het is de ironie van de persoon die zich keurig gedraagt, maar diep van binnen een scherp oog heeft voor de schijnheiligheid die met die perfecte gepaard gaat. Het draait om de herkennen van het spel. Het begrijpen dat degenen die het hardst roepen dat ze niets verkeerd doen, vaak het minste te vertellen over hun eigen verborgen verlangens. In een wereld vol oordelen over wie horen te zijn, is het soms een daad van rebellie om gewoon te blijven staan en te observeren zonder de noodzaak om te bewijzen dat je hoort bij de club van de brave meisjes.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

eindigen we vandaag met Adam Ant uit 1982 met die Cootie Two Shoes. En wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op de Facebookpagina van Muziekplezier. Ga daarvoor naar facebook.com/muziekplezier.eu. En dan vind je ook de rest van de informatie rondom deze radioshow.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer een platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's. Van oude klassiekers tot moderne hits, hier is van alles te vinden. De toegang is gratis en de beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

0: Bekker Radio. Jawel. Leuk begin van Bekker Radio. De Chairman of the Board heette ze. En give me just a little more time. Nou dan, uurtjes genoeg
1: prachtig
0: hoor.
1: Prachtig is prachtig.
0: En ik draai ze weer, hè. Die mooie songs van vroeger. En nieuw werk. Dwars door elkaar. Kan mij niks schelen, hoor. Wat dacht je nou hiervan? Terug naar 1985. Broken Wings. De groep heet Mr. Mister.

Daar mag je niet doorheen praten. Dat deed ik ook niet. Carole King, It's Too Late. Bij Dekker Radio ben je. En Briggs en Stark staan startklaar met een nieuwe. En die heet Honey.

hij mooi of niet? Van Briggs & Stark. Honey, ik had het beloofd, hè? Bekker Radio met de groep Jurk. Ken je die niet? Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven? Die is, ja, dat is samen Jurk. Luister maar. We gaan terug naar 2010. En het gaat helemaal nergens over. Over niemand.

0: Had je hem? Jurk en niemand. Zo is dat. Denk, laat ik eens een leuke jingle instarten. Het rode mannetje. Dat slaat op mij, hè? Ze hebben roze haar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

staat niet bij van wanneer. Dat is wel jammer. Marilyn McCool en Billy Davis Jr. Ik denk van 800 jaar geleden ongeveer. You don't have to be a star to be in my show. Nou ja, ik moet een beetje opschieten. Want ik heb Davina Michelle toegezegd dat ik deze zou draaien van haar.

0: Leuk nummer zeg, van Davina Michel. Heb ik eigenlijk nooit gedraaid. Deze is uit 2018, duurt te lang. En we gaan schakelen met Wiebe in Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in...

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het concert bij ons in Brabant in het Philipsstadion gaat vanavond toch niet door. De gemeente Eindhoven heeft de vergunning ingetrokken uit veiligheidsredenen. Het kan lokaal namelijk 40 graden worden vandaag. De organisatie van Bij ons in Brabant had veel maatregelen genomen om het concert toch door te kunnen laten gaan. Zo waren er gratis watertappunten en nevelinstallaties geregeld en het publiek zou sowieso grotendeels in de schaduw staan. Of de show van morgen nog doorgaat is niet bekend. Door de extreme hitte is er vandaag wel meer afgelast en gesloten in de regio. Zo houdt de gemeente Best openluchtzwembad De Dolfijn dicht. Ook de opnames van talkshow Eindje van de Week op Studio 040 in M van het muziekgebouw gaan niet door omdat het te warm is. En sociale werkverlener Ergon heeft ook al zijn locaties gesloten om haar kwetsbare medewerkers tegen de hoge temperaturen te beschermen. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of de meterkast uitbreiden, komen op een wachtlijst terecht. Voor deze kleinverbruikers werd voorheen plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. Drie mensen zijn gisteravond gevlucht na een achtervolging door Geldrop. Een automobilist reed daar te hard over de weg en schoot op de laan der

uitje van ABBA. Tegen 74 al. En Waterloo. Drie achter elkaar. Direct na het half uur. Nou, je krijgt ze voor je kiezen, hoor. Wow. De drie J's. Light in the Dark. En daarna Benny Schoeneman.

Zijn ze nou te laat of te vroeg ermee? Met hun kerstwens. Grappig, hè? Drie achter elkaar en dit was Light in the Dark. Ja, ik kan het niet uit de tekst opmaken dat dit een kerstplaatje was. Maar dat is toch wel eens leuk. Ik ga van de zomer op de heetste dag ga ik ook nog een kerstnummer draaien. Laat ik dat maar eens doen.

niet slecht, hè? De Hengeltjes, letterlijk vertaald, komen uit Amsterdam en go round in circles. Aardig nummer. En dit dan. Zion Marley, ongetwijfeld familie van Bob Marley, In the Sky.

Dat Italiaans, dat bevalt me wel hoor. Maar ik spreek het niet. Dat is wel jammer eigenlijk. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Dat zal wel betekenen iets van mijn mooiste liefdeservaring of zo. Ja, ik ga het eens opzoeken. Kan mij het schelen. Ken je Dr. Hook toch? En The Medicine Show heette ze vroeger. Sharing the Night Together.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli is het weer feest op de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Casual Blue op, een enthousiaste muziekgroep uit Nuenen. Deze club, die al 8 jaar bestaat en onderdeel is van de Gerwense Muziekkorps, maakt het elke keer weer een feestje om muziek te maken in een gezellige sfeer. Hun repertoire is een heerlijke mix van nummers uit de top 2000, maar ook klassiekers uit de jaren 60 en 70 komen voorbij. Kom langs op vrijdag 3 juli van 7:30 tot 9:00 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector, zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden, 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig €250 miljoen uit. De helft daarvan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere €125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
5: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Dus laten we snel die liedjes voor je gaan opzetten.
6: Roman Bertin, oelala.
5: En we pakken het in eerste instantie lekker klef aan. Hier is het eerste rijtje van drie. We gaan van start met Dave uit de jaren 70. Danse maintenant.
7: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Roman.

0: Amy Winehouse. Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig kunnen we nog genieten van haar muziek. Tears Dry on Their Own. En misschien heeft ze in zekere zin wel gelijk. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80. Kiss on My List van Hall & Oates. Stond dan ook nummer 1 in Nederland. En begonnen met Dave uit de jaren 70. Dansé Maintenant. Hoe zwoel en zoet kan het ook zijn. Het is tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dit keer gaan we niet te veel terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit die is van Robbie Williams, die heet Feel. Hoogste positie nummertje 2 en die week zakte hij naar een vierde plaats. Het nummer zou nog lang in de hitlijst blijven staan. Die week stond hij er al 8 weken in. En dan die kleine hit, die is van Groove Armada. Het liedje heet My Friend. Het nummer kwam van nummertje 25 en zakte helaas naar nummertje 36. Maar stond er ook al 8 weken in. We gaan terug naar de lijst van 1 februari, de koudste maand van het jaar. Week nummer 5 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hits. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Armada en My Friend stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Robbie Williams, hè? En Phil, dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet de liedjes niet aan te vragen via www.ronvandesteen.nl. Ik ga het wederom 3 voor je opzetten. Waaronder deze Nederlandstalige van Frans Bauer. En heb je even voor mij?

Ze zingt het echt helemaal uit haar tenen. Deze Christy en Fool for You. Daarvoor staat Robin S. en Show Me Love. Een lekker liedje uit de jaren 80. Later nog eens een keer door heel veel artiesten overgedragen.

0: Voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden Oldie.
0: Nou, daar gaan we. Ze is geboren in New York op 2 mei 1946 als Leslie Sue Goldstein. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres-songwriter.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Op 16-jarige leeftijd had ze haar eerste hit, It's My Party. In plaats van in te gaan op de platencontracten en aanbiedingen voor films, verkoos ze een opleiding. Hierdoor kon ze alleen in de weekeinden optreden, hetgeen een rem op haar carrière betekende. In 2005 kwam Cor ervoor uit lesbisch te zijn. Verder liet ze weten dat ze daar pas achter kwam na haar 20ste. En dat ze er toen nooit over gedacht heeft dit in de openbaarheid te brengen. Aan de andere kant heeft ze ook nooit veel moeite gedaan dit te verbergen. Denk maar eens aan de liedjes You Don't Owe Me en Sometimes I

0: is ook jouw party dit uurtje van de Muziekfabriek. En Klaartje wederom opnieuw verrassen. Leslie Gore was dat uit onze jukebox. En It's My Party. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En we beginnen met The Police. Uit de jaren 80. Every little thing she does is magic. Dat vraagt om een antwoord.

0: toestemming krijg je. Dat waren drie liedjes achter elkaar. Als eerste The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Gevolgd door Splendid met Again. En als laatste Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army. En laat hem de gehele dag aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: en Kim Fletch.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep is voornamelijk bekend van disco-hits als We Are Family, He's the Greatest Dancer en Lost in Music. Dat was in het jaar 1979. De nummers zijn afkomstig van het album We Are Family, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het succesvolle album wordt in 1980 opgevolgd door het eveneens door Edwards en Rodgers geproduceerde Love Somebody Today, waarop onder andere de kleine hit Got to Love Somebody staat. Hierna veranderde de groep van producer en werd narrator Mark Walden aangenomen voor de productie van All American Girls, waarvan de titelsong een grote hit werd in 1981. Een andere platinhit was Frankie uit 1985. Daarna ging het met de dames bergafwaarts. Wel wisten ze nog succes te bereiken met remixen en opnieuw uitgebrachte nummers van Lost in Music en Everybody Dance. De dames hebben in de loop der jaren veel prijzen en onderscheidingen gekregen, waaronder Grammy Awards. In 1997 namen de dames nog het album African Eyes op. Luister naar Thinking of You van niemand minder dan The Sister Sledge.

0: Heel erg kenmerkend in het nummer van de Sister Sledge zijn het begin de Congo's en natuurlijk het lekkere slagwerk.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag duidelijk zijn, Thinking of You.
2: Op volle kracht.
0: De Muziekfabriek. Stond dat ook even centraal als de oude lullenplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen, hè? Schroom niet hoor, schroom niet. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto in deze aflevering van de Muziekfabriek. Dat is die van Nick en Simon, een zomerlang. Gevolgd door The Human League en Human. Het is een van mijn favorieten eigenlijk, mag je dat niet zeggen, maar doen we toch.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen... en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten en daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt u voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
1: Met dit uur.
8: Koen start op met Koen van Dommelen.
9: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
10: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
11: Yes, sir, boy.
10: 1970.

op mij. Mona Lisa, radioensemble. In 1970 hadden ze daar een top 12 hit. En het radioensemble, dat is een groep rondom Piet Ramakers. De groep is gespecialiseerd in smartlappen. En welkom bij de jaren 70. Alleen maar top 20 hits van de laatste week van het jaar. De komende twee uur dus. En dan de top 20 hits uit Nederland, Engeland en Amerika. En we hebben nog een paar hele mooie albums. Dus kortom, je gaat genieten en zeker verrast worden. Ik beloof het je. We blijven nog even in 1970. Namelijk Neil Diamond scoorde toen zijn 21ste hit. En de opvolger van Crackling Rosie is een top 20 voor hit voor He Ain't Heavy, He's My Brother. 1970.

0: De Kinks en Ape Man, in Engeland de 12e top 10 hit en piekte in 1970 op 5. Je luistert naar de jaren 70, de laatste van dit jaar, en alleen maar top 20 hits uit Nederland, Engeland en Amerika. Zometeen de 4e Amerikaanse hit voor Earl Green in 1971, en dat is Let's Stay Together. En die Earl Green die startte trouwens zijn carrière in de gospelgroep de Green Brothers. Maar nu eerst gaan we kijken in de top 40. Peter Koelewijn scoorde in 1960 zijn eerste hit. En dat is Kom van het Dak Af. En in 1971 werd het nummer opnieuw opgenomen. En toen werd het een top 8 hit.
1: Hey! Hey!

de Piglets en Johnny Reggie. In 1971 in Engeland, de enige hit, kwam op 3 terecht daar in de top 40. En ze zijn ontdekt door Jonathan King. De jaren 70, daar luister je naar. En de top 20 hits van Amerika, Engeland en Nederland. En het is eigenlijk wel leuk als je met zo'n top 20 bezig bent. Alleen die 20 hits neemt van de laatste week van het jaar. Dan kom je soms hele leuke dingen tegen. Zoals deze, de Amerikaanse hit voor Elton John in 1972. En trouwens ook de eerste nummer 1 hit. En dat is Crocodile Rock. Maar eerst even in de top 40. Danny Cardo scoort in 1972 zijn eerste hit en een top 18 hit voor Jij bent veel te mooi.

misschien wel de mooiste hit die Gladys Knight en de Pips hebben gescoord. Zeer subjectief natuurlijk. Help Me Make It Through the Night. In Engeland in 1973 de vierde hit. En kwam op 11 terecht daar in de hitparade. Zometeen de 8e hit voor Led Zeppelin. We schrijven 1973 en de top 20 hit voor Dire Maker. Maar eerst even een Nederlandse groep die volgens mij heel veel inspiratie heeft opgedaan bij Alice Cooper, Lemming. De groep van Wally Slot. Een top 19 hit voor hun eerste hit, Lucifera.

0: Bay. Radio SNB. De muziek van jouw leven. Het allerbeste van de jaren 50 tot nu.
1: Going back in time on the sounds of the nation. It's
2: 1973.
1: Flashback.

Nederland wil het niet echt lukken wat de hits van de T-Rex betreft. In Engeland zijn ze bijzonder succesvol in 1973, hun 15e hit. En piekt op 12, Truck On. Zometeen een mooie Amerikaanse hit voor George Harrison. 1974 zijn 7e en dat is Dark Horse. Maar eerst even in Nederland, Tony Sherman. Hij zong trouwens ook nog Stevie Wonder op Stars on Stevie. In 1974 zijn 2e hit I Wrote a Letter.

Super Tramp van het album Crisis What Crisis en Sister Moonshine. Album uit 1975. Ja, bij ons redelijk succesvol. 18 weken in de top 50 en piekte op 15. Zometeen de derde nummer 1 hit voor de Eagles in Amerika. We schrijven 1976, New Kid in Town. Maar eerst een zanger die onder andere ook wel eens klarinet speelde in de Ramblers. Arjan Bras scoorde 1 hit en piekte op 20 met Leonie.

Hier zo'n mooie vergeten hit in de jaren 70. Billy Ocean en Stop Me, You've Heard It All Before. In 1976 in Engeland zijn derde hit en kwam op 12 terecht. En de opvolger van Love or Delivery. Zometeen de Amerikaanse hit voor Randy Newman. We schrijven 1977 zijn eerste hit en dat is Short People. Maar de eerste groep die heel erg succesvol was. Onder meer met hun debuutsingle Mississippi Pussycat. In 1977 hun zesde hit. If I Ever Come to Amsterdam.

Woody Wilson. In 1977 kwam dit nummer in de hitparade terecht. As Time Goes By en kwam op 15 terecht. Zometeen, we gaan weer eens kijken in de Engelse hitparade. 1978, de tweede hit voor Ian Dury en The Blockheads.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Bombay.

The Police en Walking on the Moon. 1979, hun vijfde en derde top 10 hit en piekt op 9 in de top 40. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de jaren 70. De laatste van dit jaar. Volgend jaar gaan we natuurlijk weer heel veel mooie plaatjes brengen. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik ga jou achterlaten met een track van Jeff Wayne's War of the World. Met die prachtige stem van Richard Burton als journalist. En Thunderchild bij ons heel erg succesvol. 67 weken in de top 50 en piekte op 1. Ik wens jou een hele fijne jaarwisseling toe. En wat 2021 betreft, ik hoop dat we weer mogen knuffelen en dat COVID-19 tot het verleden mag behoren. Kortom, een heel fijn 2021.

0: Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen daar mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel.
5: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radio-smb.nl.
0: Radio SMB.

De Grooveyard, ja, we hebben het hier net over in de studio. Dus dat is een partij oud. Wow. Ja, begin 80, high five, attention. High five bij deze, inderdaad, de Grooveyard. Leuk dat je erbij bent. En Like Moon, Sunlight, het schijnt vol op het zonnetje op het moment. Dus dat is hartstikke mooi, dat komt goed uit.

carrière begonnen destijds met Chains, hè, weet je nog? Maar eigenlijk veel eerder, hè, met de Wizard of Oz, de Wizstars. Ja, dat zie je. Ja, dat is al. De Joystick, hey, ja, de Dashband met Joystick.

juist. Don't rock the boat, don't tip the boat over. Ken dat nummer? Nou, 83 brachten ze dit uit. Could this be love? En ja, de dames van Fun, he is calling my love.

0: Face. Volgens mij is dat was The Night Before Christmas. Volgens mij was dat van Curtis Blow, weet je wel, de Christmas rap die ze gebruikten. Public Enemy, The Night of the Living Blazes in Destination. Hoorde je daarvoor met Move On Up?
1: Ultimate Dance Classics Radio.

Pak en If You Want My Love. Beetje onbekend, maar zeg je niet onbekend, want dan draai ik hem anders niet natuurlijk in de Grooveyard. Come and Get It, lekker dansbaar. Terry Wells, nog meer dansbaar product. Zeker te weten, we zijn middels op de helft. Er is alweer een uur voorbij. De Grooveyard, met de beste dance classics van jou geselecteerd. Met liefde gepresenteerd. Terry Wells nu, met Al.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
7: Valdorpelshop.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.

0: DJ Patrick.
1: Dear diary, I know I've said this before,

En nou zit ik al de hele tijd na te denken, wie was dat ook alweer? Ik zit steeds met Donna Summer in mijn hoofd. Raar is dat, hè? Dat klopt helemaal niet. Nee, ik kom er even niet achter. Dat staat nog niet in de titelbalk, dus vandaar. Feel and I...

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfo.nl. shop.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
0: SNB.
8: Weet je nog die tijd van vroeger?
9: Wat een muziek!
8: De onvergetelijke superhits.
9: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, dat klopt. Dat ben ik. Ja. Ik moest altijd even wachten. Hey, een bijzonder goede dag en leuk dat je er weer bij bent. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En dat allemaal hier op jouw favoriete radiostation. 2 uur lang dus de leukste muziek in de Muziek Express. We begonnen het eerste uur met een plaat uit, wat was het ook alweer, 1986. 22 november van het jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Er stond er 16 weken in hoogste notering nummer 5. Dat was Kate Bush en Peter Gabriel. En Don't Give Up. Ja, het nummer is dus geschreven in 1986 door Peter Gabriel zelf. Die hij als single heeft opgenomen samen met Kate Bush. En ook heeft gezongen toch nog wel meer met andere zangeressen. Hij is een beetje vreemd gegaan, ja. Hey, in het eerste uur straks het Polygoonjournaal. En in het tweede uur rond zo de helft van het uur. De top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 10 januari 1976. Volgende plaat is van een dame. Geboren in Memphis, Tennessee. Overleed in Detroit, Michigan. Dat is een Amerikaanse gospel, soul en R&B zangeres. We hebben het over Aretha Franklin. Oh ja, denk, oftewel think. Plaat 1968.

de Kelkals op zitten. Die Aretha Franklin uit 1968, het nummer Think. Geschreven door Franklin's haar eerste man, Teddy White. Het werd haar zevende top 10 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Met een zevende plaats als hoogste rotering. In 1980 werd er een nieuwe versie van Think uitgebracht voor de soundtrack voor de film The Blues Brothers. Franklin moest tijdens de opnames van de film playbacken, waar zij toch niet gewend was. En de scène was, moet dan ook meerdere keren moest dat overgedaan worden. En er moest flink worden gewerkt om te passen in de film. Ja, als je dat niet gewend bent, iedereen kent natuurlijk wel de Blues Brothers. Althans, zo lijkt het mij. Ja, ik had wat anders klaarstaan, maar we het toch over de Blues Brothers hebben. Zullen we hem dan maar gewoon doen? Of niet? Ja, laten we het maar doen, joh. Daar komt hij dan, de Blues Brothers. Everybody needs somebody. Blijf lekker erbij. 2 uur lang de Muziek Express op jouw radio.

jij er ook al eens last van om niet stil te kunnen blijven zitten? Het is dat ik een stevige studiostoel heb hier. Anders had ik waarschijnlijk wel op de grond gelegen. Ja, je hoorde de Blues Brothers. Everybody needs somebody. Nummer werd opgenomen op 28 mei 1964.

Dit is ja, een nummer geschreven door Burke, Jerry Wexler en Bert Burns. En geproduceerd door Burns. En Burke hij vertelde echter dat het nummer alleen heeft geschreven. Maar dat heeft hij ja, dat hij ervan overtuigd was. Werd door die anderen toe te voegen aan de schrijvers van de nummer. Ja, blijft leuk die muziek, hè? En dan denk je ook weer gelijk aan die film terug. Ja, althans ik wel. En dat zijn van die plaatjes dat je gewoon niet stil kan zitten. En gewoon lekker moet bewegen. Maar ik vind het wel weer niet erg. Nee. Zo meteen wat herkenbare muziek op je radio. Doen we samen met de Frank Boeien Groep. De plaat kwam binnen op 11 mei 1985. Stond er 11 weken in hoogste notering nummer 12. Kronenburg Park. Dat zo meteen. Maar eerst een popband uit Engeland. Opgericht in 1969. De band werd vooral ja, bekend door de hit uit 1970. Love Cross. Dat opgenomen werd eind 1969. Het kwam binnen op 7 maart 1970. Maar nagaan hoe lang dat dan op de plank blijft liggen. Ja, dat had misschien wel zijn reden. Ik weet het niet. We hebben het over Edison Lighthouse. En het oh zo mooi Love Grows. Je hoort het hier.

Kronenburg Park, nummer uit 1985. Kronenburg Park werd in Nederland veel gedraaid op Radio 1 en Radio 3. Althans, toen de tijd Hilversum 1 en 3. En het werd een top 10 hit. De plaat bereikte de 12e positie in de Nederlandse top 40. En de 6e positie in de nationale hitparade. En 10e in de Tros top 50. De plaat staat sinds december 1999 als hoogst genoteerde plaat van de Frank Boeijen Groep. Genoteerd in de Radio 2 top 2000. De meiden Mai Tai verzorgde de achtergrondzang en het nummer maakte de band erg populair. Populairder dan Boeijen leuk vond. Ik kwam erachter dat ik het succes waar ik zo lang naar verlangde had eindelijk niet wilde. Ja, dan streef je ernaar, dan werk je ernaar om bekend te worden. En dan krijg je dat, ja. Het nummer werd ook in het Engels opgenomen als Round Midnight van Barry Hay. Je weet wel, de frontman van The Golden Earring. En hij schreef de tekst: You've always been the mistress of bad luck. Making love for another loose buck. Ja, dat tot zover Frank Boeijen Groep en Kronenburg Park. Zometeen Ashford & Simpson en Solid uit 1985. We gaan eerst terug in de tijd, terug naar 1900 en wat was het ook alweer? Ook even spieken hoor, want ik weet niet alles uit mijn hoofd. 1973, de plaat kwam binnen op 31 maart van dat jaar. Tot de 11 weken in hoogste notering nummer 3. En dit is Get Down van Gilbert O'Sullivan. Blijf erbij, hè. De Muziek Express op jouw

0: Twee Duitse ingenieurs hebben het plan van een Zweedse multibiljonair verwezenlijkt. Zij ontwierpen en bouwden een geheel nieuw model trein die misschien een revolutie bij de spoorwegen kan induiden. Het is een trein op één rail die op kogellagers loopt in plaats van op wielen. Het model dat deze dagen op een speciaal aangelegde baan bij Keulen gedemonstreerd werd, is 2,5 maal zo klein als de treinen die men over een jaar hoopt te construeren. Met dit model werd een snelheid van 135 km per uur bereikt. De echte trein zal naar mijn hoop 350 km per uur kunnen rijden. Er bestaan al plannen om volgend jaar banen voor dit soort treinen te bouwen in de Belgische Congo en in Zuid-Rhodesia. In spoorwegkringen heeft men deze nieuwe vinding met veel interesse, maar toch ook met de nodige reserve ontvangen.
1: De hits. Stuiteren. Uit je speakers. Wow. Met Jeroen Jansen in de Muziek Expo.

0: 1968. Precies te zijn kwam ze binnen 14 september van het jaar met dit nummer. Those Were The Days. Mary Hopkins. 14 weken stond ze erin, hoogste notering nummer 2. Je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je ingeschakeld bent. En ze vertegenwoordigde zelfs in Engeland in 1970 het 15e Eurovisie Songfestival. En bereikte met het liedje... Oh, waarom doet hij het niet? Zo dan. En ze bereikte het liedje Knock Knock Who's There de tweede plaats. Ze brachten 3 LP's uit op het Apple label. Postcard, Earth Song, Ocean Song en Those Were The Days. In 1971 trouwden ze met de platenproducent Tony Visconti. En zij zong daarna veel minder om voldoende tijd te hebben voor haar gezin. Ja, vandaar. Hey, leuke plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft hier op je radio. Zometeen gaan we even naar Zweden. Dat is een nummer van de Zweedse popgroep ABBA. Het nummer is afkomstig van de compilatiealbum The Single, The First 10 Years. Van dit album werd The Day Before You Game uitgegeven als eerste single. Nou, het nummer had een werktitel The Suffering Bird, behalve de zang en een solo van beide dames. Waren de enige instrumenten gebruikt in het nummer, een synthesizer, een drummachine, een akoestische gitaar en een snaardrum. Het nummer heeft een sombere melodie met weinig variatie, waarmee het contrasteert met de meeste andere nummers van ABBA. Het was het laatste nummer dat ze opnamen in de studio tot 2018. Nou, dat zometeen. Eerst naar een man genaamd Ramse Shaffi. Hij is in 2009 overleden. Het was een Nederlandse Jean Journier. En zijn muziek is altijd wel een beetje in mijn... we gaan hem gewoon draaien. Het is het nummer Laat Me. Je hoort het hier. Jouw favoriete radiostation in de Muziek Express.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Doch

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Ja, dit nummer deed het beduidend minder. Zoals als ik dat straks al zei. Het nummer kwam binnen op 30 oktober 1982. 7 weken stonden ze erin, waarvan 2 weken nummer 3. Dat was de hoogste notering. In 82 en 84 volgens mij deden ze nog een plaat maken. En daarna hebben ze wat platen opnieuw uitgebracht. En ze staan wel elk jaar nog in de Radio 2 Top 1000 vanaf 2000 vanaf 1999. En in 2007 behaalden ze de hoogste notering, was 44 en vorig jaar 279. Dus het schommelt een beetje zo tussen de 200 en de 300 in met ABBA.

Ja, het loopt alweer tegen de klok aan van het hele uur. Dat betekent dat ik even plaats ga maken en zo meteen weer terug ben met het tweede gedeelte van de Muziek Express. Ja. Zo meteen een oudje uit 1967 van Sam & Dave. En hun Soul Man, 11 november van dat jaar 67 kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 9 weken in de hoogste rotering op 13. Maar eerst naar een dame. La Donna Adrian Gaines. Dat is haar echte naam. Ja. Geboren in Boston, overleden in Key West op 17 mei 2012. Deze Amerikaanse zangeres, songwriter en artieste. Zoals het bekendste van haar discohit uit de jaren 70. Die haar de bijnaam The Queen of Disco gaf. Oftewel koningin van de disco. Als een van de weinige discosterren slaagde zij erin om hits te scoren in andere genres. Zoals R&B en dancepop. We hebben het over Donna Summer. Een oudje uit 1979. Lekkere disco knijter.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
10: Weet je wat? je nog die tijd van vroeger?
11: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
10: De onvergetelijke superhits.
11: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. De eerste plaat in de tweede uur was natuurlijk van de formatie uit Noorwegen. Aha. De band werd opgericht in 82 en de naam van de band ontstond door de leden de ABBA-song Knowing Me, Knowing You hoorden. Daar kwam Aha in voor. Ja, de debuutsingle Take On Me die wij net draaiden werd een grote hit zowel in Europa als in Amerika. Mede door de bijzondere videoclip die veel op MTV gespeeld werd. Ja. Na twee populaire albums ging de verkoop enigszins achteruit. Maar ze bleven ja, toch wel met muziek een succes muziek maken. Ja. Leuke muziek dus uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio, muziek uit zee. Toen er nog zendschepen voor de Nederlandse kust lagen. Ja, je kent het riedeltje wel, hè? Ik ga het je niet weer vertellen, maar... Als je wat meer wil weten, dan kan je even kijken bij demuziekexpress.nl. Daar staan ook wat linkjes naar andere sites die daar wat meer over vertellen. Of kijk gewoon even op onze Facebookpagina, De Muziek Express. Ja, dat is ook al zei, leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Soms een klein beetje langer geleden. Blues op jouw radio draaien doen we samen met John Lee Hooker. Beste man is onder ons, niet meer onder ons sinds 21 juni 2001. Maar als zoon van een pachter kreeg hij bekendheid met het uitvoeren van een elektrisch gitaarachtige aanpassing van Delta Blues. Hooker verwerkte vaak andere elementen, waaronder pratende blues en vroege North Mississippi Hill Country Blues. Hij ontwikkelde zijn eigen ritme en een beetje in de boogie-stijl. Hij was een onderscheider van de jaren 30 tot en met de jaren 40. Daar was het een beetje uit afkomstig. Dit is Boom Boom Boom uit 1962. Oh, lekker hoor. Even blues op je radio.

deze man was toch echt een legende in de bluesmuziek. Dan te weten dat hij thuisonderwijs kreeg en alleen naar religieuze liederen mocht luisteren. De spirituals die in de kerk worden gezongen waren een vroegere blootstelling aan muziek. In 2021 gingen hun ouders uit elkaar en het jaar daarop trouwde hun moeder met William Moore. Hij was een blueszanger en John Lee kreeg een inleiding op de gitaar en die gaf hij later zou crediteren voor zijn kenmerkende stijl. 14-jarige leeftijd liep Hooker weg van huis en zou naar verluid zijn moeder of stiefvader nooit meer hebben gezien. Halverwege de jaren 30 woonde hij in Memphis, Tennessee en waar hij optrad in Beale Street in het New Daisy Theater en af en toe op houseparties. Ja, dat is dan weer heel wat anders. Hij werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog in fabrieken in verschillende steden en kreeg uiteindelijk een baan bij de Ford Motor Company in Detroit. Dat was in 1943. Hij bezocht de bluesclubs en bars in Hastings Street. Ook een hele bekende straat, ja. Het hart van de zwarte uitgaansgebied aan de oostkust van Detroit. In een stad die bekend stond om zijn pianisten waren gitaristen schaars. Hooker's populariteit groeide snel toen hij optrad in clubs in Detroit en op zoek naar een instrument wat luider was dan zijn akoestische gitaar kocht hij zijn eerste elektrische. Ja, nou dat zal wat geweest zijn. Arme buren. Maar dat zal ook wel zo'n zware versterker aan gehangen hebben. Ja, dat is een klein beetje het verhaal van John Lee Hooker. Ja, ze zeggen ook dat ze niet precies wisten wanneer hij nou geboren was. Men zegt uiteenlopend 1912, 15, 1917, 1920, zelfs 1923. Ja, de meeste officiële bronnen vermelden 1917, hoewel Hooker soms verklaarde ja, dat hij 1920 geboren was. Informatie gevonden in de volkstellingen van 1920 en 1930 geeft aan dat hij daadwerkelijk in 1912 is geboren. Ja. 1912 dus. En je wordt het allemaal hier in de beste. En dat allemaal vanuit zee. Ja, nou ja, bijna dan. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Zometeen wat herkenbaar geluid op je radio. Dat doen we samen met een plaat uit 1983 met André Hazes. En zo heb ik het nooit bedoeld. Maar eerst naar deze. Platen 1976, Under the Moon of Love. Joa Waddy, je hoort het hier in de Muziek Express. Een hele goede dag. Leuk dat je

Nee, zo heeft hij het nooit bedoeld, André Hazes. Plaat 1983, 21 mei van het jaar kwam hij binnen in de Nederlandse top 40. Het nummer is geschreven uiteraard door André Hazes, Peter van Asten en Richard Dubois. Geproduceerd door Tim Griek. Het nummer gaat over een man die zijn vrouw of ex-vrouw met een andere man ziet. En het nummer is niet te vinden op een studioalbum. Enkel op een compilatiealbum later in de carrière van de zanger. Ja, de single heeft als B-kant het lied Alsjeblieft Laat Me Zeggen Schat. Welk afkomstig is van het album Met Liefde. Het lied had enkel in Nederland succes. In de top 40 was het 6 weken te vinden en piekte het op de 11e plaats. Het nummer Zo heb ik het dus niet bedoeld. Ja. Je luistert naar de Muziek Express. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Niks daarna, soms af en toe ervoor, maar dat is heel sporadisch. Ja. Zometeen de top 3 uit een vervlogen jaar. Dat is 10 januari 1976.

0: Washington DC. Althans, daar is hij geboren. Hij is in 1979 in New Jersey overleden. Hij was een Amerikaanse muziekproducent, componist en zanger. En hij is vooral bekend van de nummers The Hustle en deze. Soul Cha Cha. De plaat kwam binnen 5 februari 1977. Ja, yeah. Hebben de beentjes van de vloer?
1: Damn it.
0: Come on. Ook weer zo'n plaat dat je niet stil kan zitten op je stoel, hè?

Alan Clinton McCoy, Amerikaanse muziekproducent, componist en zanger. In eigen land heeft hij zo zijn grote successen niet meer kunnen evenaren. Na de Hustle scoorde hij nog 3 kleine hitjes. Maar al deze nummers bleven buiten die top 40. In Nederland wist alleen Change with the Times de tipperaden nog te bereiken. Ondanks het uitblijven van succes in de Verenigde Staten werd in 1977 in Europa Soul Cha Cha en de Shuffle uitgebracht. En Soul Cha Cha bereikte de 7e plaats in de Nederlandse top 40. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft zometeen de top 3 van het jaar 1976. Tot die tijd een leuke plaat van Billy Idol. Amerikaanse Engelse zanger die vooral werkzaam is in de Verenigde Staten. Hij kwam op ten tijde van de punkbeweging eind jaren 70 en wist zich daarna met een eigen geluid als solozanger te handhaven. In een vruchtbare samenwerking met de gitarist Steve Stevens, wiens geluid een belangrijk medebepalend element werd in meerdere hits. Ja, we hebben het over de volgende plaat. Het is uitgekomen in 1987 en dat is de 3e single van zijn 3e studioalbum Whiplash Smile. En we hebben het over Billy Idol dus en zijn Sweet 16.

0: SNB. Radio voor Sol en Breugel.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De Gouden Klassiekers.
3: De Gouden Klassiekers.
2: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
3: Bij de Muziek Express.
4: 1960.

Ja, je hoorde de top 3 uit het jaar 1976. Om precies te zijn van 10 januari van het jaar. Op nummer 3 afkomstig van nummer 7. 4 plaatsen gestegen toen 4 weken in de Nederlandse top 40 formatie Sailor and Girls, Girls, Girls. 1 plaats gezakt van 1 naar nummer 2. Pussycat en Mississippi toen 7 weken in de Nederlandse top 40. En de nieuwe nummer 1 toen op 10 januari 1976. Dat was Queen and the Bohemian Rhapsody. Stond er 4 weken in, waarvan, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe lang die op nummer 1 heeft gestaan. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. 3 weken hoor ik hier net. En dan gaat hier... Zo. Dan gaat hier, komt hier iemand de studio in stekker hier. Knijters zeg. En die steekt 3 vingers op. 3 keer nummer 1. Zo, jij weet wel veel uit je hoofd, hè? Ja, het is geen Gerard Ekdom. Nee. Hey, leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het er leeft hier op jouw radio. Zometeen wat Nederlandstalig werk van Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Maar eerst een plaat uit 1900. Wat was het ook alweer? Even kijken hoor. 1961 stond er, even kijken, 17 weken in. Hoogste notering nummer 11. We hebben het over de Blue Diamonds. En die hebben het dan weer over... Have I told you lately that I love you? Laat ik me niet over uit.

0: jouw favoriete muziek hoor je toch alleen hier. Alleen hier.
1: De Muziek Express.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Is een nummer uit 1975 van de kleinkunstenaar Joost Nuissel. Het nummer komt van zijn studioalbum Ja, Nee en Samen. In hitparades bleek het maar een eendagsvlieg te zijn. Ja, de plaat gaat over over de behouden liefde voor een vroegere geliefde. Ja. Het nummer is ook gecoverd door Benny Nijman, Guus Meeuwis en Dana Winner. Ja. Ja, twee uur zit er ook wel weer bijna op. Dat betekent dat ik zo eens lekker naar huis ga. En is wat voor mezelf gedoe. Ja. Maar wel, ik kan blijven luisteren naar de leukste radio hier uit de omgeving. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren voor de afgelopen twee uur. De Muziek Express. Volgende week even dezelfde tijd, dezelfde zender. Zijn we weer terug. En wil je het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan. Ik kan het me haast niet voorstellen, maar mocht dat toch zo zijn, ga dan even naar de muziekexpress.nl. Daar vind je een linkje en dan kun je terugluisteren. Laat je achter met twee platen zometeen de Bee Gees. Platen 1967. Spikes and Specs. Maar eerst een platen 1986. Take My Breath Away. Het is de formatie Berlin. En je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij was. En graag tot volgende week. En geniet nog even van de klank hier op jouw radio. En veel plezier met de andere jocks.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 30 juni brengt de Pompelierskapel uit de Valkenswaard weer muziek naar de kiosk in Son en Breugel. Deze trouwe gasten zijn opgericht vanuit de vrijwillige brandweer van de Valkenswaard en bestaan al meer dan 40 jaar. Bij hen staat gezelligheid en sociaal karakter van de vereniging voorop. Muzikanten en luisteraars komen samen voor een gezellige muziekavond. Kom langs op dinsdag 30 juni vanaf 7:30 tot 9:00 in de avond in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06 51 85 2975, of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 1:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nune en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op stoeterij Breida Blik aan de Oelse Dijk 2 in Oorschot vindt het Nederlands kampioenschap voor IJslandpaarden plaats. Dit jaarlijkse evenement toont de prachtige gangen zoals de Tolen en de Telgang en dient als selectiemoment voor de internationale kampioenschappen. Het evenement duurt 3 dagen, van vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Bezoekers kunnen dagelijks genieten van deze unieke paardensport. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli op stoeterij Breida Blik aan de Oerlesse Dijk 2 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De imposante Sint-Pietersbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voorportaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt